En skruw am sonst. En baseman op omrum het zijn wel ontstekken en hij brukt nur een was skruw en dit werd de gongst ervan. Hij fungeriert man ons hand en smes bij viele sonnigsten en zes haar op te gongen. Wanneer viele zijn skruw hij had, dan had het nemen op omrum. Aber viele zijn smes namelijk vol van tubsamelt krom weer, wat am leder hen nog ons brukt. En zo weer het ook hier. Ihr fiedelt da öfter ein hele Skür schücken, mit akkurat das Skrüe unkam, wie der Basemann so blies und fraget, was ihr fiedelt dir für Duftskull. 50 Pannings war das fiedelt. Man det wie der Basemann to füll, an hier wohl ei betale. Da nahm fiedelt das Skrüe, smeldet ihn in der Rußboske und sagt, so, nur erst umsonst.